Et bleif dais nach een Top 50 Kandidat an du hätt ma den Teddy Swims. Den Teddy Swims mëch gëtt op Doos, Breaking Up in Reverse.

Koen Herder Veertjes op 2 Veertjes, Ander Druttervoog mat erbij. Hugo One mat Overdrive, Andono Bruno Mars, die an zinger 26e Woog 10 plaatsen verleert, met van op 1 Veertjes mat I Just Might.

Meer luisteren op 25, voor 27 op 25, aan de woestzinkte woch, Bob Sinclair en Chiesa met I Can't Wait, en doen nu voor 15 op 24, Courtney Jade, Together.

Voilà, zo, de Oefen is gemaakt. We hebben dan de Logical Song aan dat van Supertram. Wie is het? Mijn nummer is de man. En ik ben hier in de studio. Met veel muziek, weinig blabla, wie is het maar zo. En immer spontaan uit de buik. Eruit. Ja, dat is hem goed voor hem houdt. Ne? En de klimaanlaag leeft toch. Hij was een moment zien, dat was 29 graden. Wel, ze waren een vijf op stand-by. Bon, we hebben ze met hem. Zwart. Op ieder geval leeft ze lo. En ja, dan waren ze de temperatuur bij ze erop geeft. Maar zo, van alles normaal verleeft, dan als het dat gang met de temperatuur was niet, dan waren die schuld. Ja, op ieder geval gaat het lo maar los. 3 stunden. Veel muziek. Hij met mij.

Voilà, de Ramadan de Paolo Conte met Wonderful. En dan doen we een placebo. Every you, every me. En dat was op Radio Belle Vallée. Woutas ons.

Nou, daar hebben we Tower of Power met Sold Out. Sold Out. En hij heeft een geschiedenis van Star. Van Move.

en dat voor Morel Rossi Riva met de Generation Grey. Kim maar rüber bij de Luke Haas in Haaselus. De Rocker is er hier. Wie gesagt, ja, immer noch ein Genuss, hier Musik abzulehnen. It's all over now. Und das vom Luke Haas.